0: 21, represent seit lang vor 21, yeah, yeah. Rapper komm mit neuen Flow, doch ich kenn dich schon, yeah, yeah. Schick sie spät die Papers, Chips und Handy und, yeah, yeah. Bin zurück vom nächsten Millennium, yeah, yeah. 21, represent seit lang vor 21, yeah, yeah. Rapper komm mit neuen Flow, doch ich kenn dich schon, yeah, yeah. Schick sie spät die Papers, Chips und Handy und, yeah, yeah. Bin zurück vom nächsten Millennium, yeah.
1: Tussen een aantal mannen in een Amsterdams appartementencomplex aan de Louise de Coligny-straat is geschoten. Kan nog gereanimeerd worden. Is een belangrijke anonieme brief binnengekomen over de moord op. Lag in de berm een automatisch wapen. Dit is een soortgelijke Kalashnikov.
2: Bijna anderhalf jaar geleden dus werd in Amsterdam in een put het lichaam gevonden van een onbekende man.